0: maar waarom zij voor hem steeds is een absolute double talk over the limits. En dat zijn ze talk over the breaks.
1: Oh my god! Thank you so much! Make some noise for DJ Pigman!